Adios, Nizo. Lassi is on the run. Ik kook naar mezelf. Wat am I achieving done? Lass mir mal doen.

Mijn zwiegenvader leidt me heen. Een koek over ieder mooi voorbij.